0: Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Wij zijn 1-8.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

die loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 4 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakanties weeren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ah!
6: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 5 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ah!
4: Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
1: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer in het oosten en noordoosten stevige buien en ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
3: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
2: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
4: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
2: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
11: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hostingprovider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
0: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
2: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af bij een woning waarbij muren trilden en buurtbewoners geschrokken raakten. Medewerkers van woningcorporatie De Woonplaats spraken met bewoners die angst en impact ervaren in de straat met vooral huurwoningen. Een buurvrouw zag een flits, gevolgd door een harde knal, en noemt de bewoners aardige mensen. De Eltenseweg bij Beek richting Elten is niet langer eenrichtingsweg nadat wethouder Jeanette Derksen van Montferland woensdagochtend symbolisch een verbodsbord verwijderde. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld tegen sluipverkeer dat Duitse grenscontroles bij Elten wilden omzeilen. Inwoners klaagden over bereikbaarheid. De weg gaat open omdat de Duitse grenscontroles zijn verplaatst. Bij vakantiepark resort Rederlaagse Meren aan de Marsweg in Latum brak dinsdagavond omstreeks 9:30 een grote brand uit. De brandweer rukte met groot materieel uit. Rookwolken en vlammen waren in de wijde omgeving te zien. Zeker 2 vakantiewoningen gingen door de brand volledig verloren. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl. SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl. De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
4: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
3: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
5: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
3: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek, het grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd bij Landscape Gardening. De studenten van RS MBO Velp haalden 681 punten en grepen net naast een Medal of Excellence. Ze kregen hun complete tuin wel op tijd af tijdens het wereldkampioenschap. Een wielrenster kwam dinsdagavond om 19:30 hard ten val aan de Emmalaan in Ede, waarbij ze gewond raakte. De inzet van een traumahelikopter bleek niet nodig. De vrouw werd behandeld door omstanders en ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De beschadigde fiets is bij een woning gestald. De Niemanders openen hun creatieve werkplaats voor iedereen in de Achterhoek. Met Café Habibi Workspace kunnen muzikanten, schrijvers, nieuwkomers en geboren Achterhoekers samen aan de slag. De band maakte eerder muziek in gevangenissen en asielzoekerscentra. Nu willen Wout Kemkens, Rocco Osterman en Rick Wiegerink hun ervaringen delen met streekgenoten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulvakanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien. Op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk. Of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo. Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen. Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
6: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
5: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
7: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
5: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui in het oosten, kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ah. Oeh, gaat het?
12: Er moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
14: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
15: Wij zijn 1-8.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
3: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
4: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af bij een woning waarbij muren trilden en buurtbewoners geschrokken raakten. Medewerkers van woningcorporatie De Woonplaats spraken met bewoners die angst en impact ervaren in de straat met vooral huurwoningen. Een buurvrouw zag een flits, gevolgd door een harde knal, en noemt de bewoners aardige mensen. De Eltenseweg bij Beek richting Elten is niet langer eenrichtingsweg nadat wethouder Jeanette Derksen van Montferland woensdagochtend symbolisch een verbodsbord verwijderde. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld tegen sluipverkeer dat Duitse grenscontroles bij Elten wilden omzeilen. Inwoners klaagden over bereikbaarheid. De weg gaat open omdat de Duitse grenscontroles zijn verplaatst. Bij vakantiepark resort Rederlaagse Meren aan de Marsweg in Latum brak dinsdagavond omstreeks 9:30 een grote brand uit. De brandweer rukte met groot materieel uit. Rookwolken en vlammen waren in de wijde omgeving te zien. Zeker 2 vakantiewoningen gingen door de brand volledig verloren. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. De loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wij zijn 1-8.

0: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier El Creliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij El Creliek, het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren.
2: De Maan in Groenlo.
1: Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
3: Eeftink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eeftink Rengsing Staalbouw BV. www.eeftink-rensing.nl.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie.
2: De Maan in Groenlo.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd bij Landscape Gardening. De studenten van RS MBO Velp haalden 681 punten en grepen net naast een Medal of Excellence. Ze kregen hun complete tuin wel op tijd af tijdens het wereldkampioenschap. Een wielrenster kwam dinsdagavond om 7:30 hard ten val aan de Emmalaan in Ede, waarbij ze gewond raakten. De inzet van een traumahelikopter bleek niet nodig. De vrouw werd behandeld door omstanders en ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De beschadigde fiets is bij een woning gestald. De Niemanders openen hun creatieve werkplaats voor iedereen in de Achterhoek. Met Café Habibi Workspace kunnen muzikanten, schrijvers, nieuwkomers en geboren Achterhoekers samen aan de slag. De band maakte eerder muziek in gevangenissen en asielzoekerscentra. Nu willen Wout Kemkens, Rocco Osterman en Rick Wiegerink hun ervaringen delen met streekgenoten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in-bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
3: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
4: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. En daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Wij zijn 1

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
0: Betting Wonen, ook groot in boksprings en matrassen.
2: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af bij een woning waarbij muren trilden en buurtbewoners geschrokken raakten. Medewerkers van woningcorporatie De Woonplaats spraken met bewoners die angst en impact ervaren in de straat met vooral huurwoningen. Een buurvrouw zag een flits, gevolgd door een harde knal, en noemt de bewoners aardige mensen. De Eltenseweg bij Beek richting Elten is niet langer eenrichtingsweg nadat wethouder Jeanette Derksen van Montferland woensdagochtend symbolisch een verbodsbord verwijderde. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld tegen sluipverkeer dat Duitse grenscontroles bij Elten wilden omzeilen. Inwoners klaagden over bereikbaarheid. De weg gaat open omdat de Duitse grenscontroles zijn verplaatst. Bij vakantiepark resort Rederlaagse Meren aan de Marsweg in Latum brak dinsdagavond omstreeks 9:30 een grote brand uit. De brandweer rukte met groot materieel uit. Rookwolken en vlammen waren in de wijde omgeving te zien. Zeker 2 vakantiewoningen gingen door de brand volledig verloren. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Dave Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
2: Wij zijn 1-8.

Goedemiddag en welkom bij de muzikale lunchbox. Tijd voor je lunch en een flinke dosis lekkere muziek. We trapten af met de swingende West Coast Pop uit 1977. Bas Cax en Lido Shuffle. Ja, de complete begeleidingsband op dit album Silk the Grease komt na de opname samen om een nieuwe band op te richten. En dat blijkt niemand minder te zijn dan Toto. Om de herfst maar weer even buiten te laten en de tropische warmte naar binnen te halen. Ik zou zeggen, blijf lekker meewiegen met de King of Latin van Nederlandse bodem. Dit is Rob Sanchez en Darte un Nebeso.

Zeg je saxofoon, dan zeg je de absolute klassieker geschreven toen hij pas 17 jaar oud was en uitgroeide tot een wereldhit. George Michael en Careless Whisper. De iconische saxofoonsolo die maar liefst door 9 verschillende saxofonisten werd ingespeeld voordat George Michael eindelijk tevreden was over de juiste sound. Vers van de pers. Nieuw country talent dat de hele wereld momenteel verovert met haar rauwe stem en geweldige country sound. Dit is Ella Langley en Chosen Texas.

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier El Creliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkreliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd bij Landscape Gardening. De studenten van RS MBO Velp haalden 681 punten en grepen net naast een Medal of Excellence. Ze kregen hun complete tuin wel op tijd af tijdens het wereldkampioenschap. Een wielrenster kwam dinsdagavond om 7:30 hard ten val aan de Emmalaan in Ede, waarbij ze gewond raakte. De inzet van een traumahelikopter bleek niet nodig. De vrouw werd behandeld door omstanders en ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De beschadigde fiets is bij een woning gestald. De Niemanders openen hun creatieve werkplaats voor iedereen in de Achterhoek. Met Café Habibi Workspace kunnen muzikanten, schrijvers, nieuwkomers en geboren Achterhoekers samen aan de slag. De band maakte eerder muziek in gevangenissen en asielzoekerscentra. Nu willen Wout Kemkens, Rocco Osterman en Rick Wiegerink hun ervaringen delen met streekgenoten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Het aantal nieuwe besmettingen neemt de laatste tijd af. Het RIVM denkt daarom dat de piek voorbij is. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat dus niet door. En er is weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. Daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus, maar vanaf maandag kunnen ze weer met de trein. Het weer, op steeds meer plekken zon. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.
6: Er is maar 1 Achterhoek.
7: Welkom terug in het tweede halfuur van de muzikale lunchbox. En we dromen meteen even weg naar een tropisch eiland met Madonna en La Isla Bonita. Kom.

Madonna. En dan te bedenken dat dit nummer oorspronkelijk geschreven was voor Michael Jackson. Ja, hij sloeg het af en Madonna die heeft de tekst een beetje aangepast en maakte er een wereldhit van. Een van de grootste doorbraakhits van de afgelopen tijd. Ik zeg droom lekker weg met Miles Smith en Stargazing.

De Wendy 5 in de muzikale lunchbox, meeslepend, rauw en recht uit het hart. Dit is Somber and My Body Isn't Ready. Ik zou zeggen, stap in. We houden de vaten deze middag in met een heerlijke dosis Britse soul uit de jaren 80. We volgen het spoorboekje dat de playlist heet. En komen dan uit bij een geweldige plaat van de Pasadena's. Ja, Riding on a Train. Ik zit er toch liever in.

0: Heb je ze herkend? Het zijn de vaste achtergrondzangeressen van Wham! Pepsi en Shirley. Met dat geweldige Heartache. Shirley Holman is trouwens getrouwd met Martin Kemp, de bassist van Spandau Ballet. En ja hoor, we blijven in onze streek. Hurken op de radio. Hier is Normaal en Poerend Hart.
1: Ik zeg oeh. Ik zeg ah.

Normaal en Oerend had op 1 Achterhoek. We sluiten de muzikale lunchbox vandaag in stijl af. Heerlijke 70s rock. Dankjewel voor het luisteren naar 1 Achterhoek en jouw muzikale lunchbox. Zometeen Gerben Alles hier op 1 Achterhoek. Ik ga je achterlaten met de baby's en is

0: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 1 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

Carlos Ramazzotti en Tina Turner, Cose de la Vita. En daarmee natuurlijk een hele goede middag. Dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent. Een heel smakelijk eten als je het eten bent. Of zometeen gaat eten, straks de gebruikelijke items. Muziek zometeen van Envoke en dit is Bluff.

Vogue natuurlijk, My Lovin', oftewel You're Never Gonna Get It uit 92 en daarvoor de gebluff beter. Het is 1 oktober vandaag, de 274ste dag van het jaar. En tellen we af tot het einde van het jaar, dan hebben we nog 91 dagen te gaan.

The Stranglers hoorde je. En over de Harry Styles American Girls. Straks het regio-nieuws, straks ook de gebeurtenissen die horen bij vandaag. Muziek van Eddie Grant komt eraan. En zometeen ook Jonas Blue en Malief. Maar eerst tijd voor James Bay.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl. Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
1: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen. Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af bij een woning waarbij muren trilden en buurtbewoners geschrokken raakten. Medewerkers van woningcorporatie De Woonplaats spraken met bewoners die angst en impact ervaren in de straat met vooral huurwoningen. Een buurvrouw zag een flits, gevolgd door een harde knal, en noemt de bewoners aardige mensen. De Eltenseweg bij Beek richting Elten is niet langer eenrichtingsweg nadat wethouder Jeanette Derksen van Montferland woensdagochtend symbolisch een verbodsbord verwijderde. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld tegen sluipverkeer dat Duitse grenscontroles bij Elten wilden omzeilen. Inwoners klaagden over bereikbaarheid. De weg gaat open omdat de Duitse grenscontroles zijn verplaatst. Bij vakantiepark resort Rederlaagse Meren aan de Marsweg in Latum brak dinsdagavond omstreeks 9:30 een grote brand uit. De brandweer rukte met groot materieel uit. Rookwolken en vlammen waren in de wijde omgeving te zien. Zeker 2 vakantiewoningen gingen door de brand volledig verloren. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Robert Palmer, Mercy, Mercy Me. Wij kijken naar de gebeurtenissen die horen bij vandaag. Het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië wordt opgericht. We kijken naar koningin Juliana, die onthult een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia van Putten 1949. Voor het eerst wordt een homohuwelijk in Duitsland voltrokken. De plechtigheid is in Berlijn 2017. En na zo'n 60 jaar komt er een einde aan de gaswinning uit het Groningenveld 2023. In Nederland treedt het kraakverbod officieel in werking 2010. En ARKE, de reisorganisatie, bestaat niet meer vanaf vandaag 2015. Het heet vanaf nu TOEI. De adviesprijs van benzine bereikt in Nederland het hoogste niveau ooit. Althans, dat was toen meer dan 2 euro 2021. En we kijken naar Nederland 2. Dat gaat als tweede officiële Nederlandse tv-zender van start in 1964. Sony die presenteert de eerste cd-speler ter wereld 1982. En Goede Tijden Slechte Tijden gaat van start 1990. Tot slot nog twee zaken. De eerste T-Fort die loopt van de band in 1908. En de eerste KLM-vlucht naar Nederlands-Indië vertrekt van Schiphol voor de eerste intercontinentale commerciële vlucht naar Batavia. Dat gebeurt in 1924.

Bridge to Your Heart, oftewel Wax. Zometeen uiteraard nog meer leuke muziek op één Achterhoek. Wat dacht je van de Four Tops Loco in Acapulco? En you say, zometeen, Lauren Daigle.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 2 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee. Betting Wonen. Ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Wij zijn 1-8.

De Four Tops natuurlijk, Loco in Acapulco. Daarmee goedemiddag, dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent, er staat weer heel veel leuke muziek voor je klaar. Straks de weer extreme uit het regio-nieuws. En zometeen muziek van Whitney Houston, maar eerst Lauren Daigle. Dit is You Say, hier natuurlijk op 1 Achterhoek.

Dan Betty Refugee en Bruno Mars tevoren met I Just Might. Maar die had je vast wel kunnen herkennen. Straks het regio-nieuws, straks ook de weerextreme. De Drum Theater komt eraan, net als Tell a Lefty.

0: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
2: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd bij Landscape Gardening. De studenten van RS MBO Velp haalden 681 punten en grepen net naast een Medal of Excellence. Ze kregen hun complete tuin wel op tijd af tijdens het wereldkampioenschap. Een wielrenster kwam dinsdagavond om 7:30 hard ten val aan de Emmalaan in Ede, waarbij ze gewond raakte. De inzet van een traumahelikopter bleek niet nodig. De vrouw werd behandeld door omstanders en ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De beschadigde fiets is bij een woning gestald. De Niemanders openen hun creatieve werkplaats voor iedereen in de Achterhoek. Met Café Habibi Workspace kunnen muzikanten, schrijvers, nieuwkomers en geboren Achterhoekers samen aan de slag. De band maakte eerder muziek in gevangenissen en asielzoekerscentra. Nu willen Wout Kemkens, Rocco Osterman en Rick Wiegerink hun ervaringen delen met streekgenoten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

The Drum Theater hoorde je en het regionieuws daarvoor nog waar je bent bijgepraat. En mocht je iets van het nieuws willen checken, kijk dan even op onze website. En zometeen de weerextreme en zometeen ook muziek van Jackie Graham. On a

0: Jackie Graham, Set Me Free. En Stella left hier voordig met Boston. Wij kijken naar de weerextremen die horen bij vandaag. Terug naar 1974, daar werd het laagste etmaal gemiddelde gemeten. Een temperatuur van 6,5 graad. In 1988 de laagste minimumtemperatuur, 1,2 graden. Het hoogste etmaal gemiddelde was 17,6 graden in 2023. En in 2011 de hoogste maximumtemperatuur 26 graden. De langste zonneschijnduur dan 10,5 uur in drie jaartallen. 1940, 2013 en 2015. En tot slot de langste neerslagduur 7,9 uur. Dat gebeurde in 1997.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

The Sign of Times, oftewel Prince. En over Sign of Time gesproken, het is zometeen tijd voor Harm Wellink. Zo simpel is het ook, bijna drieën. Hij is bij straks eens na drieën met zijn programma en heel veel leuke muziek. Dus dat komt allemaal goed. En ik wens je nog een mooie donderdag. Geniet van je dag.

0: 35 jaar lang is Goudsmit Atelier El Creliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij El Creliek, het grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom daar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
2: Wij zijn 1 achter.

Swing Out Sister en Surrender hoorde je naar Miss Montreal. En ook Michael Jackson was op de zender te horen. Met zometeen nog veel meer fijne muziek. Douwe Bob, zometeen naar Jungle.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
3: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af bij een woning waarbij muren trilden en buurtbewoners geschrokken raakten. Medewerkers van woningcorporatie De Woonplaats spraken met bewoners die angst en impact ervaren in de straat met vooral huurwoningen. Een buurvrouw zag een flits, gevolgd door een harde knal, en noemt de bewoners aardige mensen. De Eltenseweg bij Beek richting Elten is niet langer eenrichtingsweg nadat wethouder Jeanette Derksen van Montferland woensdagochtend symbolisch een verbodsbord verwijderde. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld tegen slijp.

0: verkeer dat Duitse grenscontroles bij Elten wilden omzeilen. Inwoners klaagden over bereikbaarheid. De weg gaat open omdat de Duitse grenscontroles zijn verplaatst. Bij vakantiepark resort Rederlaagse Meren aan de Marsweg in Latum brak dinsdagavond omstreeks 9:30 een grote brand uit. De brandweer rukte met groot materieel uit. Rookwolken en vlammen waren in de wijde omgeving te zien. Zeker 2 vakantiewoningen gingen door de brand volledig verloren. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
1: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 4 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
4: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd?
10: RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
12: Valdorpelshop.nl.
14: Wij zijn 1-8.

Little Eye Cherry en Save Tonight. Die hoorde je na het allerlaatste nieuws. Iets over vier. Leuk dat je luistert naar 1 Achterhoek met heel veel fijne muziek en het laatste nieuws uit je regio. Wat je ook kan vinden op 1achterhoek.nl. Zometeen die emotions voor je onderweg en op Clouseau naar Teddy Swims.

0: is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Hidde Kruid uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hidde Kruid uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd bij Landscape Gardening. De studenten van RS MBO Velp haalden 681 punten en grepen net naast een Medal of Excellence. Ze kregen hun complete tuin wel op tijd af tijdens het wereldkampioenschap. Een wielrenster kwam dinsdagavond om 7:30 hard ten val aan de Emmalaan in Ede, waarbij ze gewond raakte. De inzet van een traumahelikopter bleek niet nodig. De vrouw werd behandeld door omstanders en ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De beschadigde fiets is bij een woning gestald. De Niemanders openen hun creatieve werkplaats voor iedereen in de Achterhoek. Met Café Habibi Workspace kunnen muzikanten, schrijvers, nieuwkomers en geboren Achterhoekers samen aan de slag. De band maakte eerder muziek in gevangenissen en asielzoekerscentra. Nu willen Wout Kemkens, Rocco Osterman en Rick Wiegerink hun ervaringen delen met streekgenoten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is iemand van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Twee schoonmaakbedrijven hebben 700.000 euro aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werk en van veel medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers te ontzien in de plannen voor de vermogensbelasting. Minister Heijnen zegt wel dat het erg ingewikkeld wordt om er een alternatief voor te vinden. Het weer, het klaart steeds verder op en het blijft grotendeels droog. Morgen eerst kans op mist, daarna veel zon en zo'n 20 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Phil Collins en Another Day in Paradise. Hoor je daar, doe maar. En bel Helene. Met zometeen ook nog Fleetwood Mac voor je onderweg. Benson Boone en allemaal andere fijne muziek. Mocht jij iets willen horen, laat het me vooral weten op studio@1achterhoek.nl. Dit is Somjeu en Dark Before Dawn.

0: Zeilers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek. Het grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.
2: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren.
3: De Maan in Groenlo.
2: Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
4: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 5 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie.
3: De Maan in Groenlo.
5: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout. Kijk op tuinhoutnodig.nl.
8: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: Wij zijn 1-8.

Aretha Franklin en Sisters Are Doing It For Themselves. Je hoort het na het allerlaatste nieuws een hele goede middag. Iets over vijf op deze donderdag 1 oktober. Een herfstige dag. Een beetje druilerig. En daar past deze muziek bij. Lucas Graham in 7 Years.

wet, wet, wet. Love is all around. Daarvoor Moped Joe en Kano Kwan. Dit zijn zorgen, ja, ik weet niet. Mijn ouders zullen deze zorgen nooit gehad hebben. Dat hij maar geen voetballer wordt, is niet aan mij besteed. Dus Boudewijn de Groot en Jimmy. Uiteindelijk, volgens mij, is hij muzikant geworden.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo ging dinsdagochtend iets na 3:30 een explosief af bij een woning waarbij muren trilden en buurtbewoners geschrokken raakten. Medewerkers van woningcorporatie De Woonplaats spraken met bewoners die angst en impact ervaren in de straat met vooral huurwoningen. Een buurvrouw zag een flits, gevolgd door een harde knal, en noemt de bewoners aardige mensen. De Eltenseweg bij Beek richting Elten is niet langer eenrichtingsweg nadat wethouder Jeanette Derksen van Montferland woensdagochtend symbolisch een verbodsbord verwijderde. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld tegen sluipverkeer dat Duitse grenscontroles bij Elten wilden omzeilen. Inwoners klaagden over bereikbaarheid. De weg gaat open omdat de Duitse grenscontroles zijn verplaatst. Bij vakantiepark resort Rederlaagse Meren aan de Marsweg in Latum brak dinsdagavond omstreeks 9:30 een grote brand uit. De brandweer rukte met groot materieel uit. Rookwolken en vlammen waren in de wijde omgeving te zien. Zeker 2 vakantiewoningen gingen door de brand volledig verloren. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn. De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Het weer, morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken en het wordt opnieuw rond de 20 graden.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Ja, dit is Jordi Flair en Door het Oog van de Nacht. Fantastische nieuwe muziek van eigen bodem. En dat we veel goede muziek hebben op eigen bodem, dat bewijst deze man. Marco Borsato, ik wens je een fijne avond. Tot

0: naar een keuken of badkamer. Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
1: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS Journaal.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van 2 studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: zijn in Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hidde Kruijt uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd bij Landscape Gardening. De studenten van RS MBO Velp haalden 681 punten en grepen net naast een Medal of Excellence. Ze kregen hun complete tuin wel op tijd af tijdens het wereldkampioenschap. Een wielrenster kwam dinsdagavond om 7:30 hard ten val aan de Emmalaan in Ede, waarbij ze gewond raakte. De inzet van een traumahelikopter bleek niet nodig. De vrouw werd behandeld door omstanders en ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De beschadigde fiets is bij een woning gestald. De Niemanders openen hun creatieve werkplaats voor iedereen in de Achterhoek. Met Café Habibi Workspace kunnen muzikanten, schrijvers, nieuwkomers en geboren Achterhoekers samen aan de slag. De band maakte eerder muziek in gevangenissen en asielzoekerscentra. Nu willen Wout Kemkens, Rocco Osterman en Rick Wiegerink hun ervaringen delen met streekgenoten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS Journaal.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
3: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
2: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Wij zijn 1-8.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
3: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
4: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
2: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakanties weer in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
3: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
2: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je deed voorheen.

0: één Achterhoek. Daar word je vrolijk van.
1: Er is maar één Achterhoek.
2: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dames stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
3: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
2: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolejos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 1 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Cindy Dijkers met het NOS-journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LHMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 2 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar...